0: Ik heb voor mij die twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Dan geef je de energie en de kracht die je nodig hebt.
1: They want to know about your culture. Can you show us?

0: cuello. ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengte test daarvan.